0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden Opsenior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd on.

0: Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar ze zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kijkwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
5: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselin à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
0: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
8: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Stem af op volksradio.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

je ne te comprends pas.

0: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stillen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Altijd Oldie.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland.
3: Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eiken Straat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
5: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
5: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
6: Hé, hey, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Verroost Team in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroost Team brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Daarbij zijn 1 doden en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan is van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Dat komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Je kan naar sommige verkoelde plekken. Sommige steden en gemeenten hebben bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum ingericht als koelteplaats. Bijna 60.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten door de ernstige bosbranden in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. In de provincie Avila, ten noordwesten van Madrid, zijn 30.000 mensen geëvacueerd, zegt Francisco Martín Aguirre, de prefect van de Spaanse regering voor Madrid. Nog eens 30.000 zijn geëvacueerd in de omgeving van de hoofdstad. Het ministerie meldt inmiddels dat ook meer dan 28.000 mensen hun huizen niet konden verlaten vanwege de branden. 20.200 in de agglomeratie Madrid en 8.000 in Avila. Daar kan het trouwens bijzonder gevaarlijk worden. En dan hebben we nog wat sport. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. Vandaag dus afwisselend zon, wolken met kans op buien, maxima 24 graden. Vanaf morgen maandag wordt het weer zonniger en warmer, alhoewel we het morgen toch nog met 25 graden moeten stellen.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de pas Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Ettegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer. Nu.

0: Het is 9 uur.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, The Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer. Om water van in uw bonte kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Bouter met 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselin à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Welkom bij een nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
4: Radio op Senior.

0: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Daarbij zijn 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan is van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Dat komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Je kan naar sommige verkoelde plekken. Sommige steden en gemeenten hebben bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum ingericht als koelteplaats. Bijna 60.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten door de ernstige bosbranden in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. In de provincie Avila, ten noordwesten van Madrid, zijn 30.000 mensen geëvacueerd, zegt Francisco Martín Aguirre, de prefect van de Spaanse regering voor Madrid. Nog eens 30.000 zijn geëvacueerd in de omgeving van de hoofdstad. Het ministerie meldt inmiddels dat ook meer dan 28.000 mensen hun huizen niet konden verlaten vanwege de branden. 20.200 in de agglomeratie Madrid en 8.000 in Avila. Daar kan het trouwens bijzonder gevaarlijk worden. En dan hebben we nog wat sport. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. Vandaag dus afwisselend zon, wolken met kans op buien, maxima 24 graden. Vanaf morgen maandag wordt het weer zonniger en warmer, alhoewel we het morgen toch nog met 25 graden moeten stellen.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutebaloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tascala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tascala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geide plafond schildert of afwast, of je zet dat donkerhate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met WP's.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat. Wermt uw droogkast niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf? Nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
8: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Altijd op.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar je zet op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
5: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en baan de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de pas Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goede plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: 80's hits. Radio op senior. Altijd oldies.
1: Ja mensen, en verder we beginnen met het eigenlijke programma. En meneer nog twee meskes in de studio. En dat is Latieve, of Nativa en Jenna. En dat zijn meskes van de Giro van Moze. En die hebben een heel speciaal opdracht gekregen. Nativa of Jenna, vertel eens wat dat juist is.
2: Hallo, ja, dus wij zijn Nativa en Jenna en we hebben elke maand een opdracht.
3: De opdracht is dat we elke maand tot kamp een opdracht krijgen. En op kamp krijgen we dan een uitgebreid buffet.
1: En wat was deze opdracht dan?
3: Dit opdracht was om op de radio te komen.
1: Ah, op de radio komen. En daarmee is deze opdracht dus ook geslaagd. Alle leidsters en leiders van Moze Giro of Giro Moze, gelijk als ze het daar mogen noemen, die hebben dan gehoord, die twee meisjes zijn op de radio geweest. Dus doe dan maar nog een goede dag aan jullie vriendjes of vriendinnetjes. Hè?
2: Dag.
1: En aan wie is jullie leidster?
3: Merel, Rani, Saartje en...
2: Janne.
3: En
1: Merel, Rani, Saartje en Janne, allemaal een goede dag van die twee meskes. Die hebben hun opdracht volbracht. En zo zijn ze weer een stukje dichter bij hun buffet, en meskes?
3: Ja.
1: Op kamp, een lekker buffet?
3: Ja.
1: Ça va. Bedankt, goed thuis en wel een vets met het programma. Goed?
3: Okay, dag.
4: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio op Senior.
1: Goedemorgen, beste mensen in Mechelen en ver daarbuiten ondertussen ook al, want we merken dat ons programma altijd maar meer en meer wordt belusterd. Ook buiten Mechelen, de Mechelers die waarschijnlijk ergens anders wonen, dat kan, maar ook andere mensen laten ons weten dat ze genieten van de plezante gesprekken en soms ook diepzinnige gesprekken hier aan onze micro en in onze studio. Vandaag, 16 oktober, onze zevende gast al van deze seizoen. Een Mechelaar die dit jaar op de 9e maart 50 kistjes en muigen uitblazen. Hij studeerde onder meer aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en werkte nadien zowel in Holland als in België op de planken bij verschillende toneelgezelschappen. Ook op televisie was hem serieus actief, van soap tot politiefeuilletons, en zo rockte hem ook bekend bij het breed publiek. Midden jaren 90 begon zijn politiek engagement serieus op te spelen. En in 2008 werd hem ook echt lid van de Partij van de Arbeid. Dat is de periode dat Peter Mertens de fakkel overpakt bij de PvdA en er de nevenwind wordt door de Partij. In Mechelen werd onze gast dan ook nog lijsttrekker van de PvdA en ze beet gaan we openlijk ook te weten komen of dat hem bij de neefgemeenteraadsverkiezingen nog altijd op de lijst zal staan. Hier vandaag verwelkomen we in de studio Dirk Tuipes. Dirk, ik denk dat nog geen fouten gemaakt hebben, help ik toch?
5: Nee, tot hiertoe nog niet. Hè. Alles is juist.
1: Ah, voilà, merci. Zeg, als ik vorige week nog met een collega klapte, een collega acteur dan zei hem tegen mij, oei, zie je dat je zelf vuil bent wat te vertellen. Want een Dirk is niet echt een babbelaar. Klopt dat, Dirk?
5: Dat klopt wel een beetje, ja. En ik weet, ja, het is de gewoonte dat hier een beetje in het Mechels geklapt wordt. Dus ja, ik ga hier mijn best doen om mijn beste Mechels boven te halen. Hè. Want ja, ik ben natuurlijk van geboorte een Mechelaar, maar ik ben niet echt opgegroeid in Mechelen. Nee. Dus mijn Mechels is niet helemaal correct, denk ik.
1: Nee. Maar geboren in 66,
5: ja.
1: In het moederhuis, gelijk als iedereen hier in Mechelen, of toch
5: ik
1: niet?
5: Ik veronderstel van wel. Hè.
1: Ja. Maar inderdaad, gelijk als gezegd, hoe eerste jaren, of hoe eerste schooljaren zelfs, hadden niet in Mechelen doorgebracht, maar in Est op den Berg.
5: Ja.
1: Dat klopt?
5: Dat klopt, ja. Ik ben in 66 hier in Mechelen geboren. Mijn broer 2 jaar voor mij. En dan, ja, mijn ouders die zijn dan verhoost naar Est op den Berg.
1: In de Kasteelstraat of de Kasteellaan?
5: De Kasteeldrijf.
1: Kasteeldrijf, ja, dat is dan de drijf in Est op den Berg, wat kasteeltje van Van Hul staat.
5: Ja, op het einde van de drijf staat dat kasteeltje van Van Hul, van de bussen. Ja,
1: een schoon streek, schoon voor te spelen ook waarschijnlijk als je klaar waart.
5: Ja, we hadden een bos recht tegenover de deur, waar dat we al konden spelen, zoveel als dat we wilden.
1: Ja.
5: Maar goed, dus ik ben in Est naar school gegaan altijd. En behalve dan de laatste draaijaar van het middelbaar, dat heb ik wel in Mechelen gedaan.
1: Ah ja, alle pa was een Loewe-types en moeder Céline Jacobs. Mm-hmm. Dat klopt. Inderdaad, het laat me toch vermoeden dat je een christelijke opvoeding gehad hebt. Want je zit daar in het college naar school geweest. Of was dat niet zo een bewuste keuze van de mama en de papa?
5: Nee, ik denk in die tijd was dat nog een beetje normaal dat je de kinderen bij voorkeur naar het college stuurde. Hè. De colleges hadden toen zeker nog de naam van, dat waren de betere scholen. Hè. Dat was beter dan een ateneum of zo. Alhoewel dat ik in Est ook nog een paar jaar in het leger onder was, denk ik, naar het ateneum daar in Est geweest ben. Maar dan, ik denk vanaf tweede studiejaar zeker. Hè?
1: Ja,
5: ben toch naar het college gegaan.
1: Ja, ben je nog een klasfoto van haar teruggevonden.
5: Oei, oei.
1: Even bezeesen. Van het vierde studiejaar, denk ik.
5: Goh, ik heb mijn bril niet op.
1: Oei. moeten we een beetje verder zien.
5: Ja, een beetje
1: maar op meester afstand houden. Eremans, herkende hem nog?
5: Meester Eremans.
1: In het vierde studiejaar.
5: Goh.
1: Gast, dat geloof ik helemaal rechts van onder. Al zittend, ja, of al hurkend.
5: Ja, helemaal in het hoekje.
1: Zijn er dan nog cadeaën van die klas dat je aan nog herinnert of dat je nog kent?
5: Ik denk Johan van den Branden zie ik hier precies.
1: Daar staan er nog op van den Bakker. Chris Lintermans, zeg je dat dan nog eens?
5: Chris Lintermans, ja, die woonde ook in de drijven, in de Kastien.
1: Ja, Jan van Eckelpoel staat er nog ergens op in het
5: Jan van Eckel, ja, die is in
1: een
5: keer.
1: Directeur na in Mechelen ook, van buitengewoon onderwijs trouwens.
5: Ah ja.
1: Ja. Dus inderdaad, ja, het vierde studiejaar. Het is lang geleden, hè, Dirk?
5: Ja.
1: Maar die gasten herinneren zich inderdaad nog de spelmomenten in het bos en aan de drijf. Moet toch wel een plezante taart geweest zijn.
5: Ja, zeker en vast. Hè. Dat was een oude bos, zeg maar. Uit de deur, dat is een feest. Hè.
1: Plezant, hè?
5: Ja.
1: Zeg, ze herinneren natuurlijk in de klas als een braaf en een stil jongske. Ja. Is dat juist?
5: Voor een stuk is dat wel juist, denk ik. Dat is een beetje mijn natuur, zeg maar. Ik ben van nature geen groot lawaat. Tenminste, ja, ik kan een groot lawaat zijn op de televisie en op podium en zo. Maar in het privéleven ben ik eerder wat teruggetrokken en wat stiller. Wat soms voor mensen moeilijk te begrijpen is. Hè, omdat ze, dan hebben ze dikwijls zoiets van, je gaat wel op een podium staan, toneel spelen, je gaat op de televisie en dat is allemaal geen probleem. In het dagelijks leven zitten dan zo gereserveerd. Dat is soms raar. Maar ja, het is ook een beetje een familietrek. Mijn vader was eigenlijk ook zo, nog altijd. Mijn broer is ook een stille. En dus ja, dat is een beetje een familietrek.
1: Maar op podium was dat dan wel over? Zelfs in die taart al. Want je had toch wel echt een geprefereerde zanger dat je ook heel goed kost achterna doen. Weet je dat nog?
5: Ja, de Elvis, Elvis Presley.
1: Inderdaad.
5: Ja, ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. Dat komt een beetje door mijn moeder dan. Hè. Mijn moeder was een Elvis-fan van Ties Teneur, van in de jaren 50 al, toen dat zo nog jong was. En voor haar bestond er alleen maar Elvis. En dus was dat normaal dat de kinderen dan met de paplepel binnenkregen. Hè? Elvis. We hoorden toos niks anders dan Elvis. Dus mijn broer en ik waren dan ook alle twee grote fans van Elvis. En dat heeft eigenlijk toch geduurd tot mijn 16, 17 jaar voordat ik zo'n beetje begon te kijken naar andere dingen of op zoek ging naar andere muziek. Tot dan was dat voor mij ook alleen maar Elvis en dan effectief. Elvis is dan gestorven in 77. En dan was er in Boyschot in een dansing daar, dan een moustache.
1: Ja.
5: Een Elvisavond en dat was ook een Elvis-imitatiewedstrijd op die avond. En ik was toen 11 jaar, denk ik. En ik zei toen, ik wil daaraan meedoen. En dan heeft mijn moeder zo'n Elvis-kostuumetje ingeflanst. En heb ik meegedaan aan die wedstrijd. En die wedstrijd dan gewonnen.
1: Ja.
5: En dan was dat zo wat vertrokken. Hè. En dan waren dat mensen van andere dansings die dan vroegen van, kunnen dat bij ons ook eens komen doen? En en zo was dat vertrokken. En heb ik dat toch jaar of vijf blijven doen.
1: Ja, ja. En inderdaad, klasgenoten van vroeger, die weten dat blijkbaar nog altijd. Want dat was dat toch indruk gemokt. Hadden er nog andere interesses op die leeftijd? 10, 11, 12 jaar, buiten Elvis Presley?
5: Op muzikaal vlak niet, hè. Maar ik was toen al wel, want ik denk dat ik toen in het vijfde zat. En in Est was er elk jaar een voordrachtwedstrijd, het Chef van Rietjewiel. En dan kwamen ze, die mensen die dat organiseerden, die kwamen dan in de scholen vragen aan de kinderen. Is er iemand die geïnteresseerd is om daaraan mee te doen?
1: Gelijk als de Gruiterwedstrijd bijvoorbeeld.
5: Ja. En dus ik zat in het vijfde en dan, toen in de intaat moesten in school ook nog gedichtjes van Boten leren en dan van Vuy in de klas komen opzeggen. En de meester die had dan zo, de Dirk, die kan dat goed. En, dus die moet maar meedoen aan het Chef van Rietjewiel. En dan heb ik dat gedaan. En dat heb ik ook blijven doen tot mijn 18 jaar. Tot als je niet verder mocht meedoen ook. En daardoor ben ik ook naar de academie beginnen gaan in Est. En En alles wat ik daar kon doen, wat een beetje in de richting van toneel en vuidracht ging, dat deed ik. Toneellessen, vuidrachtlessen, dixielessen. Muziek heb ik ook nog een paar jaar gedaan. Een paar klassieke gitaar, maar muziek, dat was te veel wiskunde in die tijd. Maar, ja, dus dat snapte ik allemaal niet zo goed. Dus daar ben ik erop mee gestopt, maar al die woorddingen, zeg maar,
1: woordmuziek zat er toch een beetje in, alleen van in het begin. Ja. We gaan dan niet vragen van leken te zingen van Elvis Presley, maar we gaan er misschien wel in spelen tussen de twee babbelblokken in. Goed?
5: Perfect.

0: Zo mensen, Elvis Presley is gepasseerd. Hè? En we zitten hier nog altijd in de studio van Radio Op Senior met Dirk Tuipes. En we zijn al aan het middelbaar van het secundair gekomen. Je hebt ook de jaren nog in Est gedaan van het secundair.
1: Ja, die eerste draaijaar, dat was nog in Est, in het college. Hè.
0: Ja, en dan naar Mechelen gekomen. Ja, en hoe zijn we dan naar de BIM?
1: Ja.
0: Ja, en hoe zijn we dan aan het Koninklijk Conservatorium terechtgekomen in Antwerpen? Dat was dan na de 18 jaar.
1: Ja, maar eigenlijk wist ik dat al van in het leger onderwijs dat ik dat ging doen. Hè. Dus als de meester toen vroeg van wat ga de jongens, wat ga je later doen, dan was mijn antwoord altijd ik acteur worden. Hè.
0: Ja.
1: En dus ik heb dat volgehouden. Dus heel die middelbare school, dat was voor mij ook zo ja, de tijd laten passeren en wachten tot als ik naar de toneelschool kon gaan. Hè. En dus als ik 18 jaar was. Na het middelbaar, hè, dan ben ik direct naar Antwerpen gegaan, naar het conservatorium. Hè, of nou is dat toneelschool Dora van der Groen.
0: Ja.
1: Heb ik ingangsexamen gedaan. Ik mocht beginnen, dus voor mij was dat direct in orde, zeg maar. Hè, dus in direct na...
0: Viel er dat veel af dan op dit moment, als bij dat ingangsexamen?
1: Ik weet niet meer hoeveel mensen dat daar toen aan meegedaan hebben. Was er toen wel... Met redelijk veel begonnen, als ik me niet vergis, met 19.
0: Van Mechelen ook? Of
1: van overal.
0: Van hier Vlaanderen, ja.
1: Ja. Maar van die 19 zijn er uiteindelijk draai afgestudeerd.
0: Ja.
1: Dus onderweg vallen daar wel veel mensen af.
0: Hè. En zijn er dat draai die dat dan nadien ook het nog op de televisie gemokt hebben of in de theater of dergelijke?
1: De bekendste zal waarschijnlijk Peter van den Heden zijn.
0: Ja, die is samen mee afgestudeerd.
1: Die zat bij mij in het jaar.
0: Ja.
1: En de derde dan was Bas Teken. Dat was,
0: ook die samen met dingen dan begonnen met theater, hè? Bas Teken met Peter.
1: Samen met Peter dan Compagnie de Koe begonnen. Hè?
0: Ja. En dat is eigenlijk, daar komen ze beter nog op terug. Want in de beginjaren waren daar ook nog wel nauw bij betrokken. Hè? Zeker bij die eerste draai stukken.
1: Ja.
0: Maar dat is iets van ze beet. Zijn daar mensen die dat u bijgebleven zijn op de school? Waar dat je les van gehad hebt? Waar dat je van zegt, die hebben toch echt wel wat bijgebrokt. Misschien niet alleen qua toneel, maar ook op ander gebied.
1: Ja, naar die toneelschool gaan, dat was voor mij toch een avontuur in die zin. Ja, ik kwam van Est. dat was ondertussen is Est ook al wat veranderd, maar toen was dat toch echt nog een dorp. En, dus naar Antwerpen vertrekken. Antwerpen was een heel andere wereld voor mij. Hè. Trok ik wel serieuze ogen. Hè,
0: dat zal wel. En je was op Kotta of kwam altijd terug?
1: Het eerste jaar ging ik op en af.
0: Ja.
1: En vanaf het tweede jaar zat ik dan daar op kot. En ik was dan, ik heb dat straks ook gezegd, van nature een beetje een schuchteren en wat een stillen. En dus dat was allemaal nogal overweldigend. En ook op die school, ja, in die oplading vragen ze toch van mensen om eerder extrovert te zijn en hoe ga je bloed geven. Dat was voor mij niet evident. Zeker in dat eerste jaar niet. Dus dat eerste jaar ging voor mij heel moeilijk en eigenlijk een beetje met hakken over de sloot de deur gesukkeld.
0: Ja.
1: En dan in het tweede jaar, begin van het tweede jaar, deden we een theaterproductie samen met de lesdejaarstudenten in de regie van Ivo van Hoven. Die nou al lang directeur is van de Stadsschouwburg in Amsterdam. En dat klikte wel zo. En dat was eigenlijk voor mij de moment om mijn remmen te kunnen losmaten en ervoor te gaan. Zo, hè. Dus dat is wel een regisseur of een theaterman waar ik wel met plezier aan terugdenk. Waar ik ook altijd wel een beetje dankbaar voor blijf, dat hij maar toch een beetje over de grens getrokken is. Zo, hè.
0: En in 87 studeerde dan af, eigenlijk waren het toen nog maar 21 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Konden dan direct beginnen aan theater of voor de televisie? Of waren er dan zaken die u werden aangeboden of moesten dat gaan achterzeuken? Hoe werkte dat dan als je stopte? Of als het gedaan was als je een diploma had, zal ik maar zeggen.
1: Toen ging dat eigenlijk nogal gemakkelijk. In die zin dat de meeste mensen die les gaven op het conservatorium, die zaten samen in een nieuw gezelschap. Dat toen het jaar dat ik afstudeerde pas opgericht weer. Dat was de Taut.
0: Ja.
1: En mensen die afstudeerden gingen eigenlijk een beetje automatisch naar dat gezelschap. Hè. Dus ik ben daar direct kunnen starten. Dus het eerste seizoen dat ik speelde, was daar.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan is het natuurlijk direct een goede start. Hè.
0: Ja, springplank eigenlijk al naar het volgende. Ja, ja. Ik zie, als ik bezien wat je dan daarna nog gedaan hebt, als we beginnen met film bijvoorbeeld, dat is niet zo heel veel. Mm-hmm. Ik zie daar wel een heel speciaal projectje tussen zitten van 13 minuten, Elixir d'Anvers. Ik heb dat eens gelezen en dat is eigenlijk een project dat 10 minuten film, maar daar zit een hele hoop bekende mensen tussen. Wannes van der Velde bijvoorbeeld, was trouwens in regie van Robbe de Hert. Herinner je daar nog iets van?
1: Ik moet zeggen...
0: Met Guido Balkante bijvoorbeeld, Wannes van der Velde. Dat 10 minuten en ik heb die reeks acteurs gezien, daar zat heel wat tussen. En jij zat er ook tussen.
1: Ik kan me daar niet veel van herinneren. Hè. Dat zal waarschijnlijk ook iets heel klein geweest zijn dat ik daarin gedaan heb of zo. Het ding met film is dikwijls ook dat je ziet wel heel die lijst van namen van acteurs die daarin meegedaan hebben, maar al die acteurs zien, men kan er ook niet in zo'n project. Hè. Ja, dus dat kan goed zijn dat je die mensen helemaal niet te zien krijgt. Ja,
0: ja. Een grotere film was wel Het Vonnis, nog niet zo heel lang geleden, van Jan Verheijen, denk ik. Hè. En daar komt er ook weer terug, daar komen we straks nog op terug, op toch een onderzoeksrechter speelde daarin, geloof ik. Ja. Dat je toch veel gecast wordt in dat soort van rollen. Zeker als het voor televisie of film, ga je daar een verklaring voor? Waarom dat ze in die rollen zijn?
1: Dat is een beetje een gewoonte, denk ik, in het tv- en filmland hier bij ons. Hè. Dat je dikwijls toch altijd teruggecast wordt voor eenzelfde soort rol. Hè. Je begint met iets, hè. Die is de dingen dat je doet. Je zit in een bepaalde laan, zeg maar, en dan vallen ze daar toch dikwijls op terug. Hè. Of als ze dan, we moeten een bankdirecteur hebben, of een onderzoeksrechter, een police. Ja, dan denken ze gemakkelijk aan degene die ze dat al hebben zien doen. En die is daar wel geschikt voor. Dus dan vragen we die daar terug voor. Wat niet altijd... niet altijd plezant is, want soms dus denkt er dan wel van, vraag me nou eens voor iets anders, ja. Want kan ik nou nog wel iets anders spelen?
0: Wat dat ook wel gebeurd is, hè?
1: Ja, af en toe zeker.
0: Stille Waters bijvoorbeeld, dat waren een ploegbaas, denk ik, hè, die zijn kindje verliest met een, of verdrinkt, geloof ik, in Stille Waters. Dat is toch een heel ander soort.
1: Dat was een heel ander project ook, een ook heel andere
0: wel,
1: rol, ja.
0: Ja, ook een sociaal feuilleton eigenlijk toch wel, hè. Als ik eraan terugdenk, ik denk dat dat na de periode van Dutroux en dergelijke was, was dat toch wel een sociale ondergrond in zat in heel dat feuilleton.
1: Dat was inderdaad in die periode kort na Dutroux. En dus heel die problematiek van verdwenen kinderen, dat zat ook mee in die serie. Dus dat was zeker actueel en gevoelig ook. Hè.
0: Ja. Ja, het was een Grieks drama eigenlijk, gelijk als ze vroeger zijn. Inderdaad. Maar ondertussen hadden we dan al in niet voor publicatie gespeeld, met een hele hoop Mechelaars ook in. Hè? Hilda de Bal. Nee, dat was niet met Hilda de Bal. Dat was
1: Fiek de Wachter.
0: Ja, ook een Mechelaar.
1: Ja,
0: ook weer een commissaris. Camilla Blairot speelde daar ook in mee. Nora Tille. Het zijn allemaal Mechelaars.
1: Allemaal Mechelaars.
0: Ja. Waren die daarvoor gekast tot Mechelen? Nee, dat was toevallig.
1: Ik denk dat dat toeval was, ja.
0: Ja, en dan kwam er dat plots tussen een illustere serie, De Put.
1: Ja.
0: Dat hebben er een paar of dat hele afleveringen toch gelopen. Maar heel wat bekende mensen. En daar kent niemand mee, denk ik. Ik denk als je dat tegen de mensen vraagt. Of andere mensen vraagt, De Put.
1: Ja, dat was een miniserie. Hè. En dat, is, dat waren maar draai afleveringen. Dus dat is...
0: met Frank Aandenboom, Robert Lemoore en zo. Ja, bekende acteurs.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk dingen die rapper vergeten worden. Denk ik, omdat dat ook veel korter is. Hè.
0: Dochter heeft er nog in meegespeeld, hè?
1: Zes jaar.
0: Hè? Esther?
1: Ze hadden een klein mesje nodig. In een café was dat, denk ik. Dat moest dan zo'n dochterke zijn van de cafébazen.
0: Dat was haar debuut op tv.
1: Ja, dat was haar debuut, ja.
0: Ja. Ondertussen woont ze in Antwerpen, geloof ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: We gaan nog een beetje muziek spelen, Dirk, want we hebben wel veel verteld. Ik heb het onthoud. En dan daarna komen we terug. Goed?
1: Heel goed.

0: In de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. En een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: De energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prazen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerk interieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
3: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
4: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd on.

0: toe, beste mensen, een beetje muziek ertussen. En we waren aan de tv-carrière al gekomen van Dirk Tuipers, nog altijd een van ons in de studio. Ik hoop dat je op een gemak zit, Dirk. Nog in,
1: absoluut, ik zit hier gemakkelijk, ja.
0: Ja, oké, okay, dat is goed. Ja, dan kunnen we er niet nuffen natuurlijk. De mensen kennen allemaal Toos in 2003, 2004 was dat Toos-periode. Toen de familie Reinders in Toos een prominente rol speelde, de mensen weten dat nog wel. Heb je dat jaar gespeeld eigenlijk, Dirk, die rol in Toos?
1: Is natuurlijk, zo'n soapreeks is een heel ander genre, ook een heel andere manier van werken voor een acteur, omdat alles met verschillende camera's wordt opgenomen, terwijl al die andere series, dat is altijd met één camera. En dan speelt een stukje, die camera moet even als anders gaan staan, speelt datzelfde stukje opnieuw, en zo een aantal keer. Maar een soap, ja, dat is in een studio. En dat, met multicamera heet dat dan. Hè? Dus veel verschillende camera's op die vloer. En dan speelt de nieuwe scène in één keer deur. En dan wordt dat in één keer opgenomen. Verschillende standpunten theater, met verschillende... Ja, het is eigenlijk meer theater. Ja. Dat je speelt in een decor die niet echt is. Ja. Hè? Dus dat is een andere manier van werken. En ik heb... als ik daaraan begonnen ben, heb ik van in het begin ook gezegd van... Ik ga dat niet te lang doen.
0: Je zit na 2 jaar dan ook gewurgd. Peter van Asbroek nog wel. Als een serieuze kadeve de gewurgde worden. Dus dat was eigenlijk een beslissing van haarzelf. Niet zo direct van de scenario schrijvers.
1: Nee, had ik gewillen, had ik dat langer kunnen doen. Hè. Dus, maar ik heb dan toch beslist om daarmee te stoppen. Ik heb het nog langer gedaan dan eerst voorzien was. En dan hebben ze me nog gevraagd van ja, zijn echt zeker? Want als het je echt zeker bent, dan ga je
0: het
1: doen.
0: Het was wel een echte rol die daar wat controverse op liet toeborrelen bij de mensen. Want je was begonnen als een hele brave jongen en je bent zo wat verworden tot iemand, ja, zelfs met partnergeweld naar zijn partner toe. Dus ik kan aannemen, zeker in een soap is dat geval, dat je daar op straat ook soms nog wel eens in die tijd weer van aangesproken.
1: Eigenlijk heb ik daar niet veel last van gehad. En waarschijnlijk omdat ik zo'n agressieveling was in de serie, dat mensen dan denken van, een beetje rondlopen, want je weet nooit wat je met die gast vuit. Maar dat was wel, ja, en dat is wel, denk ik, een van de positieve dingen aan zo'n soap, dat daar zo maatschappelijke thema's in komen die belangrijk zijn om het over te hebben. En dat brengt wel wat teweeg. We kwamen toen echt regelmatig wel mensen tegen die zelf ook daarmee te maken hadden, met intrafamiliaal geweld. En die apprecieerden dat dan wel, dat ook in zo'n serie aan bod kon komen. Ja. En dat, die hadden daar wel wat aan.
0: En inderdaad, dat is in het ogenblik in Toos ook nog het geval, dat er vaak van die sociale problematieken worden naar voren gebracht. Die is in een soapkader wel, maar goed, ondertussen klappen de mensen er wel van. Mm-hmm. En ondertussen komen we ook aan een bekendste tv-rol in 95 van de 117 afleveringen van Witse. Speelt je daar de commissaris Peter Wijtings. Je mocht dus de baas van Witse spelen. Lijkt me wel plezant te zijn.
1: Ja, dat was een heel plezante periode. Dat was ook een heel plezante ploeg. Hubert Dame, die Witse speelde, een leuke collega. Kwam er heel goed mee overeen. Niet iedereen kan daar goed mee overeen. Nee. Maar tussen mij en hem, dat klikte wel.
0: Want ja, in het verjaar was Tine van den Branden, denk ik, dat daar voor ons speelde.
1: Ja, ja.
0: Ook een Mechelis ondertussen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Die is er dan van tussen gegaan en gaat ze dan opgevolgd voor heel lange tijd. Dus dan moet het wel zijn dat je overeenkomt, want anders kun je zo lang niet samenspelen. Ja. Dat is toch wel zo, hè? Gebeurt wel eens, maar van waar kwam die naam De Flipper, dat ze hoe noemde toen in dat stuk?
1: De Flipper?
0: Nog, want ze noemden haar altijd De Flipper, ik weet niet van waar dat kwam.
1: Ik denk, wacht, dan moet ik even nadenken. Ik denk dat het iets te maken had met... Dat die Peter Wijtings, dat was een visser, denk ik. Helemaal in het begin, als die geïntroduceerd werd, en dan was hij zijn bureau aan het inrichten en had hij een grote foto aan de muur gangen van zijn ogen op een boot met een grote vis aan de naak.
0: Ja, zo noemt
1: en
0: je
1: ik denk dat Witse dan daar de die naam van gehaald heeft.
0: In de serie is Wijtings, dus Averol, eigenlijk de man die dat volgens het boekje werkt.
1: Mm-hmm.
0: En Witse, degene die zo een beetje... toch een beetje de lentjes opzoekt en er soms over gaat. In werkelijkheid, bij wie zou de Gaia zelf zetten? Als je je eigen moest zien, niet in de serie, maar wel in het echt, is dat dan de man die het boekje gevolgd over de man die wel eens een keer de lijntjes durfde opzeuken?
1: Ik denk niet dat ik iemand ben die altijd aan de regeltjes houdt of daar of zo, ja, binnen de lijntjes kleurt. Dat denk ik niet. Dat is ook niet zo spannend. Hè.
0: Nee, dat is waar. Ja. Het was alleszins een schone ervaring. Hè. Toch 7 jaar van olijven. In de tussentijd heb je trouwens ook nog met Sjaak van As in Cataract gespeeld.
1: Ja.
0: Het is ook wel een schone ervaring geweest. Hè.
1: Ja, absoluut. Allee, ik denk, als ik zo wat terugkijk op alles wat ik gedaan heb, dan zijn zo dingen gelijk Stille Waters en Cataract. Dat zijn dan toch zo de dingen waar ik het liefst op terugkijk.
0: Ja, dan was er ook nog De Vavoek. Want dat was een sociaal serie eigenlijk, want dat ging over buurtbewoners in het Brusselse, denk ik ook nog.
1: Ja, ja.
0: Dat was toch ook nog wel een speciale problematiek dat daarin naar voren werd gebracht. Hè?
1: Ja.
0: Waakbewoners die het moesten opnemen tegen de grote bouwpromoter. Ik denk dat dat ook wel een rol is, of je toch een thema is dat interessant was. Hè?
1: Ja, absoluut. Het was een schoon verhaal van inderdaad een buurt en de buurtbewoners die dan samen gaan werken om zo'n een mastodont van een bouwpromoter tegen te houden en daar ook in slagen. Een schoon verhaal.
0: Kun je ook gemakkelijk zeggen, Dirk, die rol pak ik naar je aan omdat ik er het mee kan verdienen. Eigenlijk vind ik het niet zo interessant, maar ja, er moet ook wel wat geld binnenkomen als acteur natuurlijk. Hè. Je kunt heel idealistisch zijn, maar op een gegeven moment moet het ook wel naar de portemonnee zijn. Gebeurt dat in het leven van een acteur, dat men ook zoiets moet denken?
1: Tuurlijk, absoluut. We leven hier niet in een luxe situatie waarin dat we altijd te kiezen hebben wat dat we het liefste doen. Als acteurs in Vlaanderen moeten we er ook rekening mee houden dat er periodes zijn waarin dat je gewoon geen werk hebt, dat je niks te doen hebt.
0: Het statuut van een acteur is ook niet
1: fantastisch. Dus we hebben niet altijd te kiezen en dan moeten we dikwijls ook gewoon aanpakken wat dat er is, als er iets is. Hè.
0: Ja, inderdaad. Goed, we hebben televisie gehad en film ook. Ze beet nog een stukje over theater, maar eerst wat muziek ertussen.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo, Dirk, de televisie en de film hebben we gehad, hè, maar voordat we het gaan hebben over uw sociaal engagement, want daar kunnen we toch wel serieus wat mee vullen, denk ik, nog even heel kut over uw theaterervaringen. Het valt op dat je veel theatergezelschappen hebt gewerkt en eigenlijk nooit echt verbonden zit aan een vast theatergezelschap, dat klopt. Is dat een reden, of is dat ook zo gewillen, of zeg je nee, ik heb gewoon geen vast gevonden?
1: Dat gaat ook een beetje samen met een taart, hè. Ik bedoel, ik ben van de toneelschool gekomen in de jaren 80. En toen in die taart was dat, ja, de meeste acteurs die wilden dat toen niet, om vast in een gezelschap te spelen. Het ideaal was toen freelancen. Ja. Je ging van 10 gezelschap naar het ander. Ondertussen is dat ook helemaal veranderd. Vandaag de dag, je hebt ook te maken met een taart, is een onzekere taart. Er is niet zoveel werk, er is veel werkloosheid, ook onder de acteurs. Dus vandaag zijn acteurs natuurlijk eerder geneigd om te zeggen, als ik de kans krijg om vast in een gezelschap te gaan, dan doe ik dat.
0: Ja.
1: Maar toen was dat, ja, nee, je deed dat toen niet, en dus ik ook niet.
0: Je stond mij aan de weeg eigenlijk van het gekende theatergezelschap van Peter van den Heijden, compagnie De Koe. Mm-hmm. Een theatergezelschap dat heel veel affiniteiten met Dora van der Groen had ook in die tijd.
1: Ja.
0: Ik zie dan Peter van den Heijden, Pasteken en Dirk Tuipes op wel zie ik toch in de rolverdeling het lesten mee van de eerste draastukken.
1: Ja.
0: Hoe waren uw ervaringen daarmee met dat gezelschap? En met die stukken vooral. De gebiologeerde, denk ik, was het eerste. Dat ging over ornithologie. Ook niet zo direct over de vogelkunde.
1: Mm-hmm.
0: Als ik ga kijken naar de Compagnie de Koe, lijkt het mij altijd dat je een spiegel van de maatschappij wordt voorgehouden. En soms ook van je eigen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar Peter, Bas en ik, we zijn met draa afgestudeerd.
0: Ja.
1: En het eerste jaar na conservatorium hebben we alle drie andere dingen gedaan. En Peter, die zat toen, denk ik, dat eerste jaar in, als ik me niet vergis, in de KVS in Brussel, wat toen nog een heel oudbollig en stroef gezelschap was, dus die was daar helemaal niet gelukkig. Frank Fokketijn, die zat daar ook, denk ik, en ja, die waren toen onderin al een beetje bezig van, we moeten toch ons eigen ding beginnen, want in die navenstaal en zo, dat is ons ding niet, dat kunnen we gewoon niet in meedraaien. En dan uiteindelijk zijn Peter en Bas dan samengekomen en hebben die onderin gezegd van, we gaan ons eigen gezelschap opstarten. En dat is dan Compagnie de Koe geworden. En dan zijn die beginnen werken aan die eerste voorstelling, de gebiologeerde. En ze hadden dat eerst zonder regisseur gedaan. En op een bepaald moment zeiden ze, ja, we moeten toch iemand hebben die eens komt kijken en die ons wat kan helpen. En dan hebben ze dat aan mij gevraagd om te komen zien naar die repetities. Dus op die manier ben ik daar dan eigenlijk bijgesukkeld. En dan ben ik daar ook een paar jaar blijven hangen. Hè.
0: Ja. En dan ineens, dat was wat we nou verklappen, dat is begin jaren 90. Hè.
1: Ja.
0: Daarna ga je ineens naar de Limburg in de kwijsten. Mm-hmm. 8 stukken, denk ik ongeveer.
1: Ja.
0: Toch wel ineens een heel ander strijk, een heel ander gezelschap. Hoe komt die in de Limburg terecht? Dat vraag ik me dan af.
1: Dat verhaal begint eigenlijk bij de tv, bij de serie Heterdaad.
0: Ja.
1: Waar ik een team was met Chris Kuppens, een acteur die afkomstig is uit Limburg. En Chris Kuppens die had lesgegeven op de toneelschool in Maastricht, waar dat toen een aantal jonge mensen, Oote Limburg, Belgisch Limburg, studeerden. En die gasten die hebben daar op de toneelschool hun eigen gezelschap al gevormd, De Kweesten.
0: De Kweesten.
1: En Chris Kuppens, die is daar dan wat mee in contact gebleven, is daar ook wat blijven mee werken. En als Heterdaad op de tv, als dat gedaan was, heb ik samen met Chris Kuppens een theatervoorstelling gemaakt, Vaderland.
0: Ja.
1: En we hadden dan zoiets van, ja, we gaan niet ook nog eens ons eigen gezelschap oprichten om dat dan te gaan spelen. Nee, we gaan dat onderbrengen bij De Kweesten. En dus ik heb met Chris dan later nog een voorstelling daar gedaan. En dan ben ik ook bij De Kweesten blijven hangen.
0: Stond dat gekend als wat politiek theater ook, hè? De Kweesten in die tijd.
1: Ja, dat was een beetje ons doel. Ja. Om maatschappelijk relevant theater te maken.
0: Je hebt gezorgd voor 2 eigen teksten ook daar, Teheran en Holy Shit.
1: Ja.
0: Ik kan me al inbeelden welke thematiek dat had. Die zijn ook gespeeld daar dan, die stukken.
1: Ja, en Holy Shit, dat ging eigenlijk een beetje over heel die nasleep van 9-11. Wat dat met een maatschappij doet en hoe dat mensen daar dan mee omgaan.

0: ja, dat zat een beetje in die
1: sfeer. Ja. En in Holland hebben dan wij eerder zwaarder stukken gespeeld, want je bent ook in Holland terechtgekomen. En de stukken gespeeld van Shakespeare, zelfs Sophocles, Elektra hebben daar gespeeld. Mm-hmm. Dat is toch iets helemaal anders. Verwachten ze daar iets anders in Holland? Of waarom zoeken ze dan een Belgische acteur, vraag ik me dan af.
0: Ja, maar toen was dat nog... Belgische acteurs waren toen nog gewild en geliefd in Holland. Vandaag nog, hè, maar misschien toch wat minder. Er is een heel periode geweest, zeker in de jaren 80, dat Vlaamse theatergezelschappen heel populair waren in Holland.
1: Ja.
0: Want als we toen een voorstelling speelden, dan als je 40 keer speelde, dan was dat 20 keer in Holland. Vandaag is dat helemaal niet het geval. Ja. Af en toe kunnen nog een voorstelling in Amsterdam of zo spelen, maar
1: toen
0: dat is een
1: was
0: beetje
1: dat
0: gedaan.
1: Meer. Ja, Tem en Tijd trouwens ook, is ook heel veel naar Holland gegaan in die tijd. Ja, en nu is dat... Speelde nog veel toneel na, Dirk?
0: Weinig, ja. Heel weinig.
1: Omdat je het niet zo graag niet meer doet, of omdat er niet direct het is wat je van zegt?
0: Nee, ja, op een bepaald moment is die periode van tv van mij begonnen en is dat meer en meer tv geworden. Is theater op de achtergrond gerokt. Niet omdat dat echt een keuze is, maar ja, omdat het dan zo gaat.
1: Ja.
0: Geeft het niet altijd voor het zeggen, hè.
1: Ik heb je over listjes iemand horen zeggen, tv, dat is eigenlijk dan spelde, maar je hebt het niet zelf in de hand. Als je theater speelt, heb je dat zelf in de hand. Klopt dat?
0: Dat is voor een stuk waar. Voor tv, tv is altijd veel technischer.
1: Ja.
0: Je zit altijd met heel die technische ploeg rond jou. Een camera, mensen met het geluid. Dat is altijd 20 man rond jou wat dat goed kan spelen. Zeg. Dus dat is een stuk technischer. Je moet ook rekening houden met die camera. Met alles. Als je eenzelfde scène 4-5 keer moet opnieuw doen, moet je zorgen dat je ook altijd 4-5 keer en alles juist hetzelfde doet, want anders dan klopt het niet mee. Dus dat is allemaal veel technischer. Theater, ja, als je een theatervoorstelling speelt, dan weet je waar dat je begint, bij punt A, en je komt dood op het eind.
1: Ja, maar ondertussen.
0: En dat is in rechte lijn.
1: Ja.
0: En dat is bij televisie niet zo natuurlijk, want dat is ook allemaal nog in stukjes geknipt. Je begint met iets op te nemen dat in het begin van de aflevering zit, op het einde, en dan ben je iets in het midden, en dan ben je terug op het einde, en dan in het begin. En dus,
1: het is niet te vergelijken. Nou.
0: Het is absoluut niet te vergelijken.
1: Ja, Dirk, we stilletjes aan het releveuren. Daarna komen we nog terug, maar nou is er eerst wat tijd voor muziek.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt.
7: Als het begint is wel een moede bellen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
10: Als de nood het hoogst is,
11: is Lazarums vlakbij.
12: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
13: Lazarums.
14: 015 75 64 91.
15: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
16: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
17: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
18: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
19: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
20: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
21: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: 80s hits. Radio op Signor. Altijd oldies.
1: Nu, het 11 uur signaal is verbaasd, Dirk. En ja, we hebben al een heel stuk van uw jeugd en van uw eerste carrière, zal ik maar zeggen, besproken. Mm-hmm. Nou komen we midden jaren 90 en kunnen we er zeker niet nuffen. Men zegt dat dat politiek engagement echt begonnen is midden jaren 90. Wat heeft eigenlijk die klik gemokt? Want daarvoor was er weinig zichtbaar van Dirk Tuypes in het politiek landschap. Maar midden jaren 90 moet er dan toch iets zijn dat je plotseling dat politiek engagement vindt.
2: Ja, ik denk de concrete aanleiding van mij was eigenlijk de genocide in Rwanda.
1: Ja.
2: In 94 was dat. En ja, dat was natuurlijk iets wat we nog nooit hadden gezien in feite. In het nieuws, dat was compleet onbegrijpelijk wat dat daar gebeurde. Niemand verstond dat.
1: Je bent daar ook zelf geweest, kinder, in Rwanda?
2: Ja, dus twee jaar later, in 96, waren er mensen in Brussel, wat toen niet de anti-imperialistische bond, die waren daar toen mee bezig met heel die historie. En die wilden daar een boek over schrijven. Meer specifiek over de rol van de katholieke kerk in heel die geschiedenis. En ja, er was een vriend van mij die daar ook bouw was en die daar aan meewerkte. En die heeft me toen gevraagd, heb je geen goesting om daaraan mee te werken? Ja, ik heb toen ja gezegd, intuïtief, impulsief ook. Maar ik wist bij God niet waar dat aan begon. En dus het eerste wat ik dan kreeg, wel een stapel boeken over die genocide, over heel die geschiedenis van Rwanda. Dus ben ik daarover beginnen lezen en studeren. En dan in 96 ook naar Ginder gegaan om daar met getogen te gaan spreken, mensen daarover te ondervragen. En dan, ja, uiteindelijk is die boek er dan natuurlijk ook gekomen. Maar dat was, heel die kwestie, dat was voor mij een beetje de aanzet om. En ik denk dat, ja, zo gaat dat ook. Hè. Dat heeft allemaal te maken met, waar kreeg je mee te maken? Waar loopt het tegenaan in uw leven? En zo'n kwestie, zo'n grote kwestie, dat is, dan trekt je ogen open en dan begin je vragen te stellen van, hoe zit die wereld in? En niet alleen Ginder, maar ook bij ons.
1: Ja, want je had eigenlijk al wel een vrij links engagement, alhoewel dat er toch ook wel wat christelijke invloeden in dat engagement zaten. Je kent wel wat van de Babel. Je kent wel wat ook kinderen zijn ook, de oudste kinderen zijn ook naar de BIM, naar school geweest, denk ik. Ja. Dus het katholiek onderwijs. Maar de naam van de jongste dochter bijvoorbeeld, Naomi, is toch ook wel terug te vinden of komt uit een Bijbel, uit een Bijbels verhaal.
2: Ja,
1: klopt,
2: ja,
1: toch, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ik heb een blog ook gelezen trouwens. Geweldig voor de mensen thuis. Hè. Ik vind het een heel interessante blog, of dat je nu van het gedacht zit of niet. Het is wordpress.com, kan het?
2: Ja.
1: Is het dat? Hè? Dirk Tuypes, wordpress.com, staan heel wat artikels op van Ajant, hè, over uw engagement, maar toch wel over alles wat er gebeurt in de wereld en waar dat je toch even een mening over geeft.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Begin is ook al van 2008 actief, hè, die blog.
2: Weet toch al beter als ik.
1: Ja, zo heb ik het toch teruggevonden. Maar die... Ja, die invloeden, die Bijbels, of die, alleen dat was christelijke invloeden in uw engagement, merkte dat ook? Dat er die zijn?
2: Ja, maar ja, dat komt eigenlijk omdat ik lang geleden ook een cursus gedaan heb van 2 jaar over het Matthäus-evangelie. En dat was bij de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij. En dat is een organisatie, ook van een linkse strekking.
1: Ja.
2: Hè? En dus dat is een heel andere manier van naar de Babel te kijken en Babel te lezen. Dus dat was eigenlijk, ja, een linkse visie op die Babel en op dat Matthäus-evangelie. En dat was ook iets, dat was een openbaring, zeg maar, letterlijk. Hè? En eigenlijk is die Babel, dat is een heel politiek boek.
1: Ja.
2: Als je dat historisch gaat bezien, hoe dat, van waar dat allemaal komt en de politieke context waarin dat allemaal geschreven is, is dat echt een heel politiek boek. Hè?
1: Vermeers zei zelfs dat een Babel zelf bewijst dat God niet bestaat. Vind ik, dat zijn laatste boek.
2: Ja, daar kan ik in komen.
1: Ja. Zeg, maar toch eigenlijk het voor u nog geduurd direct tot 2008, voordat je dan bij de Partij van de Arbeid in Mechelen dan terecht kwam. Partij van de Arbeid, trouwens nog een van de weinige unitaire partijen, hè, want ik denk dat er geen aparte Vlaamse en Waalse vleugel is.
2: Dus nee,
1: ze komen samen nog in één partij.
2: Ja.
1: Toen dat die naam er kwam, want dat is, die komt van, daar komen ze beter nog even op terug, was er geen verwarring mogelijk met de PvdA in Nederland, wat toch een heel andere strekking is, waar de PvdA eigenlijk gewoon een SP is van hey.
2: Ja, dat is nog altijd. Hè. Ja. Die verwarring bestaat nog wel. Er zijn nog altijd mensen die vragen, oh, is dat, ja, maar dat is toch van Holland?
1: Ja.
2: Nee, dat is een verwarring die bestaat. Ja.
1: Je bent erbij gekomen 2008. Weet er nog, toen begon ik op een blog, weet er nog AI's artikel op uw blog?
2: Nee.
1: Die ging over het Gravensteenmanifest. En dat vond ik wel een goed stuk ook, omdat je daar u afzette tegen het linkse flamingantisme, zal ik maar zeggen. Want wij spreken altijd hier over de Vlaams nationalisten als de eerder rechtse kant. Mm-hmm. Ja, spreekt daar over de linkse Vlaams nationalisten ook niet over dat eigenlijk, hè?
2: Nee, ik ben geen voorstander van een splitsing van België. Ik denk niet dat we daar iets mee vooruit zijn.
1: Nee.
2: Zowel de mensen hier, Vlamingen als Walen, als Brusselers. Ja, we zitten allemaal toch een beetje in dezelfde boot. En zeker als je op een sociaal-economisch vlak gaat zien, dan hebben we geen ander belangen of geen ander wensen. Dan zijn we eigenlijk allemaal dezelfde mensen. Dus heel die historen over België splitsen, daar zitten natuurlijk politieke motieven achter, ja. Politieke bedoelingen, maar dat zijn zeker niet de man.
1: Ja. Dat is niet aangedachte gang.
2: Nee.
1: Is het toevallig dat dat erbij komt in 2008, dat ook Peter Mertens op die moment de voorzitter wordt van PvdA?
2: Toevallig, ja. Ja, Peter is de voorzitter geworden op het congres van 2008. En ja, toen, wat je er straks ook al aangegeven hebt, de partij heeft toen een beetje een bocht gepakt en is een andere richting uitgegaan, een heel andere stijl gekregen. En dat was voor mij toch belangrijk, omdat daarvoor, tot dan, was dat toch een partij met een heel ander gezicht en met een stijl die je moeilijk verkocht kreeg.
1: Ja.
2: Maar vanaf dat Peter dan voorzitter geworden is dat helemaal veranderd. Is dat een veel... is die partij veel meer van deze taart geworden met een programma voor deze taart, voor deze maatschappij.
1: Ja.
2: En toen was er voor mij eigenlijk geen reden meer om te zeggen van nee, ik word daar geen lid van. Nee. Dat was voor mij het moment om het te doen.
1: Want het is raar, die partij is ontstaan in de jaren 60 uit de Katholieke Universiteit Leuven.
2: Mm-hmm.
1: Is eerst onder Amada, dat zullen de oude mensen weten natuurlijk nog alle macht aan de arbeiders, hè, Amada. Met ja. Chris Merckx, hè, die toch ook wel de volksgeneeskunde heeft opgericht. Hè, dat veel artsen toen niet mee akkoord waren, maar goed. Voor de mensen was dat natuurlijk wel een hele vooruitgang. Op die moment dacht ik soms van, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de PvdA, Amada en de KPP, de Communistische Partij van Louis van Gaat, ook nog gekend bij oude mensen waarschijnlijk in Mechelen. Mm-hmm. Waar zat daar het verschil tussen eigenlijk?
2: Dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk van lang voor maanden taart, ja. Eigenlijk weet ik dat niet. Dat is een geschiedenis die ik nooit echt bestudeerd heb. Of ik heb daar ook nooit vragen over gesteld.
1: Want over die Communistische Partij, daar wordt niet meer over gesproken. PvdA, zoals gezegd, door hun wending... is er toch wel wat meer aandacht aan gekomen en durven er nu ook bekendere mensen gewoon vooruit komen. Ja, ik sta ook op de lijst, of ja, ik heb daar sympathie even. Mm-hmm. Met name een Ben Rotteers, een Jonas Geirnaert, een Warren Borgmans. Hè, dat zijn mensen die toch al openlijk zijn naar voren gekomen als mensen die daar sympathie voor hebben, op zijn minst al.
2: Mm-hmm.
1: En dat komt waarschijnlijk dus door het veranderen van, ja, hoe moet ik het zeggen... Ja, het beeld van de partij is toch helemaal anders dan vroeger.
2: Ja, het heeft een ander gezicht gekregen en het is een acceptabel gezicht geworden binnen dat politiek landschap en zeker binnen de oppositie ook. Hè.
1: Mogen we zeggen dat de nieuwe koers toch wat minder dogmatisch is, zo van dat zijn de voorschriften... En veel meer met een open vizier wordt gekeken.
2: Ja, dat is een belangrijk verschil, denk ik. Vroeger was dat wou denken zo en wou dicteren hoe dat wou denken. En we dicteren hoe dat we wou vinden dat gauw ook moet denken.
1: Ja.
2: Dus dat is helemaal veranderd. Nou is het eerder een partij die boten gaat. En dat de mensen stapteming gaat vragen wat denkt de gillen en wat wil de gillen. En op basis daarvan... gaan we dan ook een programma bepalen en gaan we onze standpunten ook formuleren. Hè?
1: Ja, dan gaan we ze beter nog iets over deur klappen. We gaan nou een beetje muziek spelen.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Ja, Dirk, we waren gekomen aan de nieuwe koers van de PvdA, de Partij van de Arbeid, waar je ook nog altijd, of waar je toch wel actief in zet. Het zit duidelijk in de lift, vooral bij jonge mensen, heb ik de indruk. Als je de jonkheid in de scholen vraagt van, kies dit, dan komt er toch wel een duidelijker, groter percentage naar voren als je ziet bij verkiezingen bijvoorbeeld.
1: Ja, hoewel ik denk niet dat alleen bij jonge mensen is. Je ziet het eigenlijk toch overal een beetje. Ik denk dat je algemeen een beetje kunt zeggen bij werkende mensen. Hè. Ja. Studenten natuurlijk ook, maar de werkende mensen in het algemeen denk ik dat die wel ergens zich aangesproken vullen de wat de PvdA vertelt. Hè.
0: Ja. En inderdaad, Peter Mertens had er ook voor gezorgd dat ze wat uit de hoek van het extremisme zijn gehaald. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk inderdaad toch meer algemeen aanvaardbaar zijn. Dat ik, laat me het zo zeggen. Hè.
1: Ja.
0: We gaan nog eens terug naar uw begincolumns. Hè, want ik heb de indruk dat is normaal hè, dat je die allemaal niet mee kent. Hè. Dus een van de begincolumns had de titel Onnozel. Ik weet niet dat je dat nog weet. En dat ging erover dat de PvdA staat voor het volk. Het volk dat eigenlijk toch, het juist zelf gezegd, de werkmens, dat op de televisie vaak kiest voor de, ik kan nou zeggen, onnozelprogramma's, maar de meer. En daar maakt een verschil tussen onnozel en volks. De mensen zien graag naar een volksstuk op de tv of een serie die eerder volks is, door sommigen onnozel genoemd. Mm-hmm. En daar maakt er toch wel een onderscheid tussen onnozel en volks.
1: Ja.
0: Welk onderscheid zie je daar dus tussen? Want gelijk als gezegd, ons kiezers of ons mensen die dat vaak aangetrokken zijn, de PvdA, zijn werkmensen, zijn mensen die wel een ander werken, die toch zo'n beetje het gedacht krijgen dat ze zouden moeten betalen voor wat dat er hier in Mechelen, in België scheef loopt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zijn ook vaak de mensen die de volkse zaken opzoeken.
1: Ja.
0: En hoe ruimde dat met de partij?
1: Goh, ja, een verschil tussen volks en onnozel dan.
0: Ja.
1: Ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er zo deursnee een beetje op de televisie allemaal te zien is, dan zitten daar veel dingen tussen dat ik denk die ik dan zou klasseren bij onnozel.
0: Ja.
1: Omdat dat dan compleet inhoudsloos, daar zit geen enkele inhoud in. Hè. Ja, en dan vraag ik me gewoon af, wat dient dat dan? Hè? Mensen mogen hun ogen amuseren, daar ga ik niet over. Maar ik denk dat er toch altijd nog iets van een inhoud moet zijn. Hè? We hebben het straks ook gehad over een soap.
0: Ja.
1: Een soap is iets volks. Het gaat ook over gewoon mensen, ja. Over volkse mensen dikwijls. Waar dat iedereen zich kan in herkennen. In situaties waarin dat iedereen zich kan herkennen. Maar het gaat ergens over. Hè?
0: Want, ja.
1: En het gaat dikwijls over heel serieuze dingen. Over.
0: De genderpolitiek bijvoorbeeld op het
1: ogenblik. Ja, zijn dingen die in dat volkskader toch aan bod komen. En dan hebben mensen daar iets aan. Hè? Dan kunnen daar iets tot mee pakken. Waar dat iets mee is.
0: Ja.
1: En als het alleen maar met pomponnetjes, tralala en weet ik wat allemaal. Ja, bedoel, wat deed je daaraan?
0: Nee, dat zijn dan eerder de onnozelprogramma's. We gaan ze niet noemen. Iedereen moet maar voor zijn eigen hout maken wat dat is. Het valt mij op dat je vooral ook bekommert om de asielzoekers, migranten, daklozen, mensen die het eigenlijk moeilijk hebben. Dat is een constante in uw columns. Dat komt heel vaak terug. Hoe probeerde dat sociaal bewustzijn en die solidariteit bij jouw kinderen over te brengen? Spreekte dat met die kinderen over? Gaat je met hun naar de betogingen? Doe je dat samen? Of is dat iets dat je niet zo direct naar je kinderen overbrengt?
1: Jawel. Allee, door, een betoging of zo. Ja, als het kan, pak ik ze mee. Maar niet altijd evident is om met twee. Want ze zijn nog klaar. En in zo'n betoging lopen ze dan dikwijls een beetje verloren. Hè? Dus dat is ook niet echt de bedoeling. Maar in de mate van de oudste is 8 jaar. Dus dat kun je alleen dan vertellen, dat kun je alleen dan uitleggen. En gelijk begin dit jaar hebben we hier in Mechelen een actie gedaan rond die problematiek van de daklozen. Omdat toen de winteropvang dichtging.
0: Ja.
1: En toen hebben we aan het Stadhuis een nacht boten geslapen.
0: In maart was dat nog, hè?
1: Ja, eind maart. Ja. Om de aandacht te vestigen op die problematiek. En dat zijn dan wel dingen dat je tegen een kind kunt uitleggen van wat, we gaan dat doen en om die en die reden. En omdat dat iets heel concreet is, is dat ook begrijpelijk voor een kind. Hè.
0: Hebben ze mee boten geslapen?
1: Nee, ze zijn s'avonds wel even goeiendag komen zeggen, maar boten slapen, dat hebben ze nog niet gedaan.
0: Nee, de papa mocht mijn nacht boten slapen. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, dat een tijdje terug zijn ook nog actief geweest in de vluchtelingenwerking in Willebroek. Hoe kom je dan daar terecht?
1: Ja, ik woonde toen in Blaasveld.
0: Ah,
1: vlak ja. Neffe Willebroek. Ja, en ik was toen ja, ook een beetje op zoek naar iets sociaal om me in te engageren daar ter plekke. En dan ja, zijn ik toen uitgekomen bij een werking, een vrijwilligerswerking, die bezig waren met vluchtelingen in Willebroek zelf.
0: Toen al?
1: Hè? Ja. En dus ben ik daar beginnen meewerken. Hè.
0: Ja. Ja. Ondertussen, of je hebt ook een tijd een meske uit Guatemala in huis gehad, en niet voor een week of 14 dagen, maar wel ineens voor een heel jaar.
1: Ja.
0: Dat heeft toch een geweldige impact op een familie of op een gezin.
1: Ja, dat was in het kader van zo'n uitwisselingsprogramma van studenten. Ja, maar dat was een heel goede ervaring. Er zijn ook mensen die daar tegenslag mee hebben. Dat klikt niet altijd, hè. Maar bij ons gelukkig klikte dat heel goed. We hebben nog altijd contact met dat meske. Binnenkort komt ze trouwens nog eens naar hier.
0: Dat is goed, want ik heb me laten vertellen dat als ze terug moest naar Guatemala, dat ze van de spalen, van de stolen, van de tafel hebben moeten trekken.
1: Ja, dat was een heel dramatisch moment. Ja. Die vond dat hier fantastisch. Die wou niet liever dan neeblaven. En die wilde echt niet terug op dat moment.
0: Nee.
1: En die ochtend was dat, we moesten naar de luchthaven vertrekken, niks aan te doen. En dus ik heb die echt letterlijk van de trap moeten trekken.
0: Ja.
1: Dat was heel drama, heel erg ook, omdat ja, we vonden dat ook niet plezant dat die moest vertrekken en je moet die dan buiten smaten.
0: Maar je hebt er wel contact mee gehad.
1: De laatste jaren is zeker wat geminderd, maar ze is nog een aantal keer naar hier gekomen. Ja. Waar zijn ook nog eens naar Ginder geweest om zijn Ginder gaan te bezoeken. Dus ondertussen is ze zelf ook al twee kinderen die al groter worden.
0: En is ze content, Ginder?
1: Ik denk het wel, ja.
0: En ze komt nog eens af binnenkort.
1: Ja.
0: Goed. En dan gaat er wel dat wat opfleuren met muziek. En dan gaan we naar onze zevenste babbelblok al. Dus we gaan stilletjes aan het einde, Dirk. Maar goed, er valt nog wel wat te vertellen.
1: Zeker, ja.

0: Te meer likkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel te Scalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. De Scalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit natuur, lokroom en provinciaal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
3: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prazen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
5: Altijd oldie.

0: Zo mensen, ondertussen zijn we water aan het drinken direct, want we moeten een beetje onze kopper bui af. Het zijn nog twee babbelblokken waar we moeten gaan, maar we zitten niet op ons gemak. Als het een beetje is 12 uur, dan kunnen we een aperitiefje pakken, maar dan nog even wachten. Hè. Zeg, ik kom er toch weer op terug, op een blog, want het intrigeert me wel. De les te bijdragen was er één over ING. De ING-bank. En gelinkt dat gebeuren in uw blog eigenlijk naar het Stadsfestival Mechelen Oprecht. Het nieuwe Stadsfestival, wat op zich wel een goed thema is over de rechtspraak in Mechelen. Dat die daar eigenlijk ook ontstaan is. En je verwijst dan naar een stuk De Dood en het Meisje. Van een amateurgezelschap. En daar gaat dan toch wij een rol in spelen of misschien de regie opnemen, ik weet het niet. Wat is daar de band met Dat Dood en het Meisje en het ING-verhaal?
1: De Dood en het Meisje is een stuk dat ik regisseer bij Theater De Pioenen.
0: Ja, dat is nou op dit ogenblik.
1: Ja, die repetities zijn bezig. Die première is voor 11 november.
0: Ja.
1: En wat is de link met ING? In het stuk, zal ik eerst vertellen, het stuk gaat eigenlijk over een maatschappij, dus niet echt benoemd welke, maar een maatschappij die eigenlijk uit een militaire dictatuur komt. En een overgang mokt naar een democratie.
0: Ja.
1: En die mensen zitten dan met de vraag, wat moeten we doen met al de misdaden die van dat vorige regime en met al die misdadigers, al die schendingen van de mensenrechten, hoe moeten we daarmee omgaan? Want dat is allemaal op zo'n enorme schaal gebeurd, dat niet evident is om dat af te handelen. En dus wordt er een waarheids- en verzoeningscommissie opgericht. En daarin kunnen niet alle slachtoffers aan bod komen. Nou, het vrouwelijk hoofdpersonage in het stuk is zelf verkracht en gefolterd geweest in die militaire dictatuur. En die kan niet in die commissie terechtkomen, omdat ze nog leeft. Hè? Als ze gaan alleen de gevallen behandelen van mensen die vermoord zijn. En dus, heeft ze zoiets van, hoe moet het dan met ma en met man? Waar moet ik mijn gerechtigheid gaan halen? En dus zegt ze op een bepaald moment van waarom moeten wij de slachtoffers, waarom moeten wij altijd toegeven? Hè? Waarom moeten wij altijd zeggen, nee, er is geen gerechtigheid voor ons. Waarom altijd wij? Hè?
0: Ja.
1: En daar moest ik aan denken als ik dat ING-verhaal hoorde, omdat daar ook 3500 mensen die van de ene dag op de andere hun job kwijt zijn, of in ieder geval met de schrik moeten leven van ik ga hier misschien binnen dit en een paar jaar zonder werk zitten. En het enige wat dat die mensen kunnen doen is dat aanvaarden en slikken. Dat is een groot onrecht dat die mensen wordt aangedaan. En eigenlijk kunnen die daar niks tegen beginnen. En het enige wat dat die kunnen doen is, dus het zijn dan wel wat krokodillentranen van de politiekers in het parlement. Die dan allemaal zeggen, we moeten daar iets aan doen. Maar dat is al de zoveelste keer, het zoveelste verhaal van mensen die massaal hun job kwaad raken.
0: En we zijn nog niet aan het tenden waarschijnlijk.
1: En waarschijnlijk zijn we nog niet aan het tent. Daar zag ik een parallel tussen die mensen die duizenden mensen die hun job verliezen, niet alleen bij ING, en die mensen die van, wat dat stuk, de slachtoffers van dat stuk, ze zijn alle twee een beetje mensen die moeten aanvaarden wat u nou overkomt en daar eigenlijk niks kunnen tegen beginnen.
0: Voilà. Amai, dat is gewoon uitgeleid. Dus voor de Mechelers die dat willen gaan zien, naar de Pionen, vanaf 11 november wordt het stuk dan gespeeld, De Dood en het Meisje.
1: Ja.
0: En ze vinden wel op de sociale media hoe dat ze aan kaarten moeten geraken natuurlijk. Hè. Zeg, in Mechelen zitten we, want nou zijn we toch al naar Mechelen gekomen, zitten we toch wel met een moeilijke politieke coalitie. Vooral het toch, neem ik aan, Groen. Normaal toch een partij die bepulde ideeën had, die kunnen aansloten bij de PvdA. Maar die zitten nou gevangen, misschien wel vooral in een coalitie met de Stadslest, CD&V en N-VA. En daar is het precies wel moeilijk mee. Dat lees ik ook in uw blogs. Klopt dat?
1: Ja, het is natuurlijk.
0: Om het dan duidelijk te zeggen, Calvo is precies die trekt over grote kameraad.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat is natuurlijk niet persoonlijk, hè, maar ik denk dat je in de politiek altijd moet op de bal spelen en niet op de persoon. Hè.
0: Ja.
1: Ik denk dat het probleem met Groen een beetje is dat ze in die eerste plaats altijd mee willen besturen, op gelijk welk niveau. Of dat dan naar Mechelen is, of op Vlaams niveau, of federaal. Ze hebben altijd Iloot gesproken die ambitie om mee in het bestuur te zitten. Wat ik begrijp, hè? Maar je moet natuurlijk zien met wie dat je dan samen in dat bestuur gaat zitten, of dat je dan niet te veel water bij de man moet doen. Hè?
0: Ja.
1: En ik denk dat dat toch dikwijls wel gebeurt. En dat zien we hier in Mechelen toch ook wel aan een aantal concrete dingen. Hè? Ik denk maar concreet aan paar weken terug, of al iets langer misschien, in Gent hebben ze het bestuur gezegd, we gaan praktijktesten invoeren tegen discriminatie op de huurmarkt.
0: Ja.
1: Wat denk ik een goede zaak is om dat te doen, want discriminatie ook op de huurmarkt is gewoon wettelijk strafbaar. Ja. Dus dat is een goede zaak dat je verhuurders daarop aanspreekt als ze zich daar schuldig aan maken. Ik zie dan dat Groen op het Vlaams niveau begin dit jaar dodelijk een standpunt inneemt en gaat praten voor zo'n praktijktesten.
0: Ja.
1: Maar, en dan zie je dat ze dat in Gent mee invuren, maar ja. Hier in Mechelen zeggen ze dan, nee, we gaan dat niet, of het stadsbestuur zegt dan, nee, in Mechelen gaan we dat niet doen. En dan hoor ik Groen hier niet zeggen van, ja, maar eigenlijk zijn we dat wel veel, we willen dat wel. Nee, dan moeten die dat mee accepteren dat dat niet gebeurt.
0: Ja.
1: En zo denk ik dat er nog wel meerdere dingen gebeuren. Hè.
0: Want ik denk, als de mensen Calvo bezig zijn in het parlement, dat ze de indruk hebben dat ze de enige is dat nog wat deftig weerwerk heeft. Hè, die dat er toch tegen het parlement, in het parlement, nog wel eens tegen de regering kan schoppen, bijna. Hè.
1: Ja, dat is waar. Maar denk, nou, het is niet de enige. We hebben daar ook een paar kleppers zitten,
0: ja,
1: denk
0: ja,
1: ik,
0: die dat ook
1: goed doen. Maar Calvo is natuurlijk degene die het meest in de media komt als het gezicht van de oppositie. Hij doet zijn oppositiewerk goed. Hè.
0: Ja. Een van de volgende programma's komt hem ook klaar. Hij heeft hem gezegd, dus dan kan hem zijn weerwoord geven. Hè.
1: Ja, wel, ja.
0: Zo gaat dat in de politiek, Dirk. Dirk, onze burgemeester, onze burgervader, is genomineerd als de beste burgervader van de wereld. Mm-hmm. Heb je hem dat zelf gevraagd misschien? Of is dat, weet je van waar dat komt? En is dat terecht? Dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè?
1: Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, van die wedstrijd of die verkiezing. En blijkbaar is dat om de 2 jaar.
0: Ja. Hè?
1: En het gaat ook altijd wel over een bepaald thema.
0: Ja.
1: En dus in dit geval zijn het al de mensen die genomineerd zijn, al de burgemeesters van over heel de wereld, hè, die daarvoor genomineerd zijn, zijn genomineerd omwille van wat ze doen in het kader van vluchtelingenopvang en de interculturaliteit en die dingen. Dus in die zin is Bart Somers dan genomineerd. Is dat dan terecht? Voor een stukje wel, denk ik, omdat Bart Somers toch iemand is die op het vlak van de verschillende culturen die moeten samenleven binnen een stad, dat zeker iemand is die probeert om dat op een positieve manier te benaderen en mensen niet tegen elkaar op te zetten, zeker niet mee te gaan in die toch wel een beetje algemene sfeer van vijandigheid tussen verschillende gemeenschappen. Dus ik denk dat hem daar zeker positieve dingen in doen.
0: Ik vind het geweldig dat we niet moeten wachten eigenlijk als bij Trump en Clinton op de laatste vraag van iets goed te zeggen over andere mensen. Ik vind dat heel goed dat het op een juiste manier wordt genoemd. Inderdaad, je kunt niet altijd akkoord zijn met de manieren van werken, maar op dat gebied is toch wel de stad, Bart Somers, een voortrekker in dat over die vluchtelingen bespreekbaar maken.
1: Ik denk, je kunt daar wel nog het een en ander over zeggen en wat kanttekeningen bij maken. Maar die basishouding, die positieve houding, die is er wel. Hè. Maar ik denk, bijvoorbeeld een bedenking die ik toch even daar wil bij maken, is dat je kunt natuurlijk aan de ene kant wel zeggen, we gaan vluchtelingen opvangen. Hè, wat ze doen, tot het eind van het jaar.
0: Ja.
1: En ze vangen er meer op dan ze eigenlijk hadden moeten doen. Dus dat is allemaal positief. Maar aan de andere kant moeten natuurlijk ook weten dat er in Mechelen voor die mensen geen huisvesting te vinden is. Hè.
0: Nee.
1: Daar zit het dus wel mee een probleem. Dus je kunt dan wel zeggen van, kijk, we gaan die mensen allemaal opvangen. En we doen dat omdat we die mensen een toekomst willen geven. En met het vooruitzicht dat er een aantal van die mensen ook bij ons in Mechelen gaan blijven en hier een leven gaan beginnen. Maar als die mensen hier geen woning kunnen vinden, dan is dat natuurlijk een probleem. En op dat vlak, denk ik, wordt er dan eigenlijk niks gedaan. Hè. Dus daar wordt niet voor gezorgd dat die mensen hier ook een leven kunnen.
0: Inderdaad, tegen nevenjaar gaat het vluchtelingenopvangcentrum toe.
1: Mm-hmm.
0: En gaan we dus moeten zien waar die mensen allemaal gaan terechtkomen. Dat is een, de vraag.
1: Ja, het is, waarschijnlijk gaan er ook niet heel veel die hier in Mechelen zitten een erkenning krijgen. Dus de, en diegenen die het dan wel krijgen, ja, bon, waar moeten die dan naartoe? Ik vrees dat, dat de meesten toch weer naar, de, naar, naar Brussel of Antwerpen gaan moeten trekken, omdat, omdat Salien daar nog iets betaalbaar gaan vinden. Hè.
0: Ja, goed, we gaan nog een glasje water drinken en dan komen we nog voor de achtste keer terug na de onderbreking. Goed.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo mensen, en Dirk, het programma is vandaag gevlogen. We zijn al ver 12 uur. Hè.
1: Ja.
0: Wil dat beamen, het grappen als we denken wel. Hè. Nummer 8, dat wil zeggen, Dirk, de vraag die we in het begin hebben gesteld, kan ik nou effectief stellen. Mm-hmm. Zal Dirk Topers met de NIEF-verkiezingen opnieuw lijsttrekker zijn voor de PvdA hier in Mechelen of op de lijst staan, of is dat nog onbekend?
1: Goh, onbekend is dat niet. Dus het is zeker en vast de bedoeling dat we terug meedoen aan de verkiezingen hier. En het is zeker en vast ook de bedoeling dat ik meedoe.
0: Ja.
1: Het is misschien nog redelijk vroeg om al aan te kondigen of ik dan de lijst opnieuw ga trekken. Maar die kans zit er dik in. Hè.
0: Ja. Ja. Goed. Ik vraag me soms af, Dirk, is partijpolitiek op zich nog wel iets van deze tijd? Is dat nog wel nodig dat de politiek wordt georganiseerd in strakke partijen, wat dat dus eigenlijk geen eigen gedachte meer telt, maar de partijgedacht telt en gaat er buiten. Ja, dan, we zien dat in verschillende partijen, dan vliegen er gewoon buiten. Is dat nog wel van deze tijd, die strakke partijpolitieke verdeling van de politiek? Mm. Wat denkt u daarvan?
1: Ik denk, ik zie nog niet direct alternatieven. In die zin dat die politieke structuren, die partijen, ik denk dat we die nog altijd nodig hebben. Er zijn mensen die zeggen, nee, dat is niet, inderdaad niet meer van deze tijd. We moeten meer gaan kijken naar bewegingen.
0: Ja, volksbewegingen zeggen de sommigen.
1: Ik denk die bewegingen zijn absoluut belangrijk. Hè? Heel goed dat die er meer en meer komen. Een beweging gelijk hart boven hart hier bij ons bijvoorbeeld, hè, is ontzettend belangrijk. Maar er zijn gelijkaardige bewegingen in buitenland, in Spanje, Podemos, in Griekenland. De naam ontsnapt me even. Maar op een bepaald moment hebben die toch moeten zeggen, we moeten onszelf omvormen tot een politieke partij, een politieke structuur met een programma. Toch hebben die hun moeten inschraven in die klassieke structuren om te kunnen meedoen aan verkiezingen, om dan ook verkozen te geraken en mee te gaan functioneren in die grotere politieke structuur en dan ook effectief mee te wegen op het beleid. En dus ik denk dat je in die zin toch altijd nog die politiek is. Want wat aan de andere kant zie je ook dikwijls, dat veel van die, denk dan in een taal anders globalisten.
0: Ja.
1: Dat was denk ik een van die eerste grote bewegingen. Zo. Maar wat is daar uiteindelijk van overgebleven? Niet veel. En juist omdat die nooit die stap hebben willen zetten om zich echt goed te organiseren, om daar een echte structuur van te maken met een lading en met programma. En die hebben dat niet willen doen. En dan gaat dat stilletjes aan naar beneden en blijft er niks van over.
0: Ja, inderdaad. Zeg, het is de bedoeling bij het laatste stukje dat je ook altijd kiest tussen twee dingen, een dilemma of twee zaken waar je moet tussen kiezen. Mm-hmm. De meesten hebben daar geen problemen mee. Ik zeg altijd wel, je mag de ene keer de joker inzetten als het echt niet gaat.
1: Ja.
0: De eerste is voorzichtig engagement of duidelijke stellingname?
1: Duidelijke stellingname, ja.
0: Ja, dat behoort een beetje totale strekking ook natuurlijk. Ja. De stad Otto Vrouw of de stad met auto's erin?
1: Otto Vrouw.
0: Ja.
1: Ja. Toch denk maar. Dat is een moeilijke weg en een lange weg, denk ik. Maar ik denk dat je op termijn, zeker in deze tijd, met heel de milieu-klimaatproblematiek, is dat iets dat je op lange termijn niet anders kunt, denk ik.
0: Nee, je ziet het ook heel duidelijk in het stadsbeeld dat er veel meer fietsers zijn dan vroeger. Hè.
1: Ja.
0: De paus of Poetin?
1: De paus of Poetin. Oh, ik denk dat ik mijn joker even bovenaan moet.
0: Een moeilijke keuze.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we de joker dat laten tellen. Theater of televisie?
1: Ja, ik had mijn joker moeten... theater of televisie? Goh, ja, theater.
0: Ja. Een Martino of een broken gezond?
1: Een broken gezond.
0: Toch maar?
1: Ja. Ik ben recent vegetariër geworden.

0: maanden, zeg maar. Enfin, juist voor de zomer.
1: Ja.
0: Dus ondertussen een maand of vier zeker.
1: Ja. En bevalt het?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik dat mis.
1: Het geen afkik verschuizelen?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Oké. Okay. Dus hier is het duidelijk een broken gezond.
0: Ja. Ja.
1: Goed. Een hond of een kat?
0: Ik denk een kat.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb ze wel alle twee gehad.
1: Ja.
0: Maar honden, ja, vroeger mee. Als ik nog bij mijn ouders woonde, hadden we honden. Hè. Katten, mijn vader wilde geen katten.
1: Nee.
0: En ik heb dan later zelf wel katten gehad. En ja, dat is gemakkelijker vooral.
1: En een kat is ook veel zelfstandiger misschien.
0: Ah, wel, ja, ja, ja.
1: Goed, Lenin of Stalin?
0: Ik had die ook recht in mijn zak moeten houden. Lenin of Stalin? Ja, Lenin dan toch, denk ik. Hè.
1: Ja, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht.
0: Ja.
1: Goed, Vlaanderen, België of Europa?
0: Vlaanderen, België of Europa? Ja, moeilijk. Maar ik... Ja.
1: Boek, dat valt leed. Dat is
0: ja. Ik zit nog altijd op mijn stoel.
1: Ja.
0: Ik zou toch maar Europa zeggen.
1: Ja, omdat dat de toekomst zal moeten zijn.
0: Ja, omdat hoe moeilijk dat het ook is, ja.
1: De moeilijkste zijn wel kwaad eigenlijk, hè. De Engelsen.
0: Ja, het is natuurlijk te hopen dat het geen voorbeeld is voor al de ander, maar ik denk dat we dat toch moeten blijven in geloven dat die eenheid, dat de toekomst moet zijn. Hè. Ja.
1: Patatten of rijst?
0: Rijst.
1: Ja?
0: Ja.
1: Toch maar. De nacht of de dag?
0: De dag.
1: Geen een nachtmens?
0: Nee, ik was dat vroeger misschien wel, maar met mijn 50 lentes ondertussen begint dat toch een beetje te veranderen. Kan ik daar niet meer zo goed tegen om laat op te blijven.
1: Ja. Dus is het de dag. Een column schraven of een politiek debat veuren?
0: Een column schraven, ja. Een debat doe ik eigenlijk ook wel geërs.
1: Ja.
0: Maar waarschijnlijk ben ik toch nog altijd het beste op papier.
1: Ja, ja. Goed, let als het daar bij haven. Maar je gaat natuurlijk in die weg kunnen, Dirk. Bedank u al om tot dit te willen komen vandaag voor ons mensen thuis. Je mag ook nog een leken kiezen op het einde van de rit om het programma af te sluiten.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat denk je?
0: Wat ik kan denken, een van mijn andere heldenboten, Elvis Presley. Hè, een van die eerste ontdekkingen na Elvis Presley ook, dat is Johnny Cash.
1: Ja.
0: En ik denk een van zo'n bekendste nummers, denk ik, is Man in Black. Waarin dat hem toch ook een beetje neemt over zo'n engagement, sociaal engagement. Waarin dat hem uitlegt waarom dat hem altijd zwarte kleren aan had.
1: Voilà, dus ik zou zeggen, direct de mensen thuis moeten maar goed luisteren naar het nummer Man in Black van Johnny Cash. Bedankt voor vandaag eten willen staan.
0: Met veel plezier.
1: Veel succes in zowel... het acteurs zijn als in uw politieke bezigheden.
0: Ja.
1: En mensen thuis, bedankt allemaal voor het luisteren. Het was weer geweldig interessant, denk ik, voor mij toch. En dan hoop ik dat het ook voor u het geval is. Volgende week zijn we er weer terug met een heel andere gast. En ik zou zeggen, veel plezier op deze zender nog met de muziek en al de rest. Dank u wel.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren?
3: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique.
5: Het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kim Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
6: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn gisteravond de doden en minstens 14 gewonden gevallen nadat een auto vermoedelijk met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. Dat zegt de politie die op zoek is naar de dader. De organisatie heeft het evenement Pride Berlijn afgelast en vraagt deelnemers te evacueren. Ga allemaal naar huis, klonk het gisteravond. Brazilië heeft vrijdag geweigerd om visa af te leveren aan twee Amerikaanse functionarissen die de verkiezingsautoriteiten wilden ontmoeten, 3 maanden voor de presidentsverkiezingen. Volgens een Braziliaanse diplomatieke bron zaterdag gebeurde dat wegens het risico op politieke inmenging. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een daad van agressie en waarschuwt dat het de eigen nationale belangen zal verdedigen. Bij een aanval zou een opvarende om het leven zijn gekomen en zou iemand gewond zijn geraakt. Het Iraanse ministerie stelt dat de Oekraïense president Zelensky heeft toegegeven dat zijn land daar verantwoordelijk voor is. Maar meer details wil Zelensky niet geven. Het gaat voor Oekraïne om aanvallen op grote afstand. De Kaspische Zee grenst aan zowel Rusland als aan Iran, maar niet aan Oekraïne. In Blankenbergen starten verschillende hulpdiensten gisteravond een zoekactie naar 2 vermiste kinderen van 5 en 7 jaar op het strand. Uiteindelijk werden de kinderen na een half uur zoeken in goede gezondheid teruggevonden op het strand. Het was even paniek dus, maar uiteindelijk werden de kinderen na een half uur zoeken in goede gezondheid teruggevonden. We zetten liever voor de zekerheid allemaal extra middelen in, zegt de commissaris van de politie. Als we ze maar snel terugvinden, dat is wat telt. De weersverwachting vandaag wisselvallig. Zon, af en toe wat wolken, maxima 24 graden en kans op regen. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
4: zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerow. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerow in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
8: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haat het plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met WP's.

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond de klopjacht naar een man van 21. Die reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Ook ons land is gealarmeerd over de man, net als andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam 1 iemand om, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot deel afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid zijn er branden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten, blijkt uit cijfers van Vooruit in de zondag. Het gaat om kruispunten waar eerder al zware ongevallen zijn gebeurd. Die punten worden aangepakt, maar daar is tijd voor nodig, zegt de verkeersveiligheid. In meer dan 6 op 10 gevaarlijke kruispunten, ja, die bevinden zich in Antwerpen. Het Midden-Oosten, daar hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz, meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig geen aanvallen gemeld. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Opklaringen tot 24 graden, morgen wisselend bewolkt, lokaal regen. Dat is trouwens ook vanavond zo. Morgen wordt het 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen stijgen weer naar 30 graden of zelfs daarboven.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
4: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: een geestdek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Och, kijk hier. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s.

0: Kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerk interieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro. Baan Mechelen-Vilvoorde. Industriezone Hoge Buizen 33. Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: Verroos de vijf of mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclame spotteken? Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zitten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
9: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
10: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
11: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
12: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
13: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: de meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel van vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
0: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mok uw wasmachine een serieus lawaat. Warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat ze een gistdek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektroherstel dienst die jouw toestel fixt.
2: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
3: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande. Jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle Ophir buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen, dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht en het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop. En nu zijn er inderdaad al bepaalde mensen die zeggen dat het wijst op een islamitische terroristische aanslag. Dat verklaarde ook de minister. De politie in Berlijn behandelt dat incident tijdens de Pride inderdaad als terrorisme. Volgens minister Dobrindt bewijst het bewijsmateriaal allemaal in de richting van de conclusie. Alles wat we zien, dat heeft te maken met een islamitische terroristische aanslag, zegt hij. Minister Dobrindt maakte ook de volledige naam van de voortvluchtige dader bekend, een zekere Abdul Balut. In Hoboken, Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Er is natuurlijk nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen pas rond 5 uur. Vanmiddag bewolkt met regen, mogelijk regen. Vanavond wordt het droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten zijn. aan. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wou herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolle maken onze leg.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming, maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
4: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: muziek van mijn leven. De radio van mijn leven. Radio Op Senior.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: Bij de slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen, dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 doden en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht en het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop. En nu zijn er inderdaad al bepaalde mensen die zeggen dat het wijst op een islamitische terroristische aanslag. Dat verklaarde ook de minister. De politie in Berlijn behandelt dat incident tijdens de Pride inderdaad als terrorisme. Volgens de minister Dobrindt bewijst het bewijsmateriaal allemaal in de richting van de conclusie. Alles wat we zien, dat heeft te maken met een islamitische terroristische aanslag, zegt hij. Minister Dobrindt maakte ook de volledige naam van de voortvluchtige dader bekend, een zekere Abdul Balut. In Hoboken, Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Er is natuurlijk nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen pas rond 5 uur. Vanmiddag bewolkt met regen, mogelijk regen. Vanavond wordt het droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wanneer zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstookt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd Oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boxsprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. De Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
5: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
6: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
7: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
8: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stip tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
9: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
10: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: De dader van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn van gisteren nog steeds spoorloos, terwijl het aantal gewonden al is opgelopen tot 30, meldt de Duitse politie na Nieuwe Balans. De 21-jarige man reed gisteravond met een bestelwagen in op de menigte, waarbij ook één dode viel. Volgens journalisten ter plaatse zoekt de politie met 2000 man naar de verdachte. Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst met vermoedelijk, u raadt het al, IS-sympathieën. De burgemeester van Bordeaux benadrukt dat een evacuatie van de Franse grootstad niet aan de orde is. Hoewel de verwoestende bosbranden de stad op tot 15 kilometer zijn genaderd. Er melden een aantal mensen dat de vlammenzee in de regio al 42.000 hectare natuur heeft vernietigd en 220.000 mensen zijn op de vlucht. De lokale autoriteiten ontkrachten hiermee eerdere geruchten over een nakende ontruiming van de stad Bordeaux zelf. Tot nu toe niet aan de orde, zegt de burgemeester. In Bertum is een 51-jarige man omgekomen na een hevige ontploffing in zijn camper. De kampeerwagen stond geparkeerd naast zijn woning toen er plots brand uitbrak. Het slachtoffer probeerde het vuur nog te blussen, maar werd verrast door een explosie, vermoedelijk een gasfles. Het parket Vlaams-Brabant is met een onderzoek gestart. In Parijs zijn de wielrenners gestart aan de traditionele slotrit van de Ronde van Frankrijk, die op het nippertje is ingekort door een acuut politietekort. Omdat de Franse politie massaal is ingezet bij de bosbranden, start de etappe meteen in de hoofdstad. Wel houdt de organisatie vast aan de spectaculaire passage over Montmartre, die de renners 3 keer moeten beklimmen. Doelman Thibaut Courtois noemt de aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels een goede keuze. Courtois verklaarde op een persmoment dat zijn eigen toekomst bij de nationale ploeg nog onduidelijk is. Dat hangt volgens de keeper af van een constructief gesprek met van Bommel en technisch directeur Vincent Manard. Nadat Courtois eerder nog opperde om een sabbatjaar in te lassen bij de Duivels. Er is nog kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Morgenochtend start met kans op regen, daarna breekt de zon door, maxima 25 graden. De dagen daarna een nieuwe zonnige en beduidend warmere dagperiode met temperaturen die woensdag en donderdag kunnen oplopen tot 35 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
9: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
10: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
11: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: Zijn geest weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Och, ik hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
2: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselaar Volanté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Welkom thuis bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senioren.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Thank you.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.